Jamie Miller met zijn lot Baby Dolls, maar voor de stoer opmerksomheid de sinste tida. Virkelig skutt fart hans karriere. Videre, det Ruben og Miriam Bryant. Du